0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op een wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal. De Nachtwacht.

0: 9 uur, Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Nu Slingeland non-stop.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum.

0: centrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet.

Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week. Overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt.

0: In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: De taart in het spelletje wordt beschikbaar gemaakt door Heijeman, de bakker.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er 100 besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om die kwart van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat.

0: Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Velhoom,

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In het prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken alweer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu, Hans in de Morgen.

0: Een lekkere goeiemorgen met Hans in de Morgen.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe Hans
2: in
1: de Morgen.
2: Dit is Hans in de Morgen.
1: Helemaal vergeten.
2: Presentatie, Cindy Geurkink en Hans Derksen.
1: Ik was iets te enthousiast, dat hoor je wel. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Hans in de Morgen. Ja, je hoorde al Cindy Geurkink en Hans Derksen. Ik doe het vandaag in eentje. Cindy Geurkink heeft een weekje prestatievlog gekregen van mij. Vandaag wel veel lekkere muziek, hoor. Natuurlijk onze vaste items. En ik opende met de formatie Man Without Hats, een Canadese New Wave en synth-pop band. Zij scoorde in 1982 hun grootste hit met het zojuist gedraaide Safety Dance. Ja, vanmorgen ben ik weer even in mijn muzikale archiefkelder geweest om weer iets moois van de plank te pakken. En deze keer heb ik een single gepakt met een beige-achtig label en een groen-gele strook eroverheen met de vermelding Sour Records. En Sour Records, dat is een platenmaatschappij opgericht door soul-muzieklegende Sam Cooke. We gaan even terug naar 1961.

Ja, tussen 1950 en 1956 maakte Sam Cooke deel uit van de gospelformatie The Soul Stirrers. Die je zojuist hoort met het nummer Stand By Me Father. Sterker nog, dit nummer is mede door Sam Cooke geschreven, maar hij maakte ten tijde van deze single in 1961 geen deel meer uit van deze gospelformatie. Goed, en van gospel uit 1961 reizen we door de tijd en gaan we gewoon terug naar deze maand, mei 2026. Ja, want om een compleet nieuwe sound te vinden verhuisde zangeres Kovacs een jaar geleden, naar Berlijn. En in een studio op een rauw industrieel terrein, in het techno-epicentrum van de wereld, experimenteerde ze met vintage synthesizers. En haar diepe liefde voor deze techno inspireerde haar om haar vertrouwde pop-noir eigenlijk en soulmuziek een beetje los te laten en te mengen met strakke elektronische beats. En omdat ze naar eigen zeggen een control freak is, bepaalde ze zelf ook de sfeer voor de bijbehorende videoclip. En zo zat ze wekenlang achter de naaimachine om haar eigen kostuums te maken. Ze liet een decor bouwen dat geïnspireerd was op de psychologische filmklassieke One Flew Over the Cuckoo's Nest. En ze struinde de marktplaats af om oude beveiligingscamera's om te bouwen tot unieke lampen voor het decor. Ja, een nummer dat ze schreef diende voor haar eigenlijk als een manier om haar jeugdtrauma's en het gevoel van gevangenschap als kind te verwerken. En vorige week kwam deze nieuwe single uit. De nieuwe Kovacs, A Perfect Crime.

0: De nieuwe Kovac. 15 mei verscheen hij in de winkels. En nou is het eigenlijk wachten op haar nieuwe album. Wij wachten met veel belangstelling af. Goed, en van Kovac gaan we naar onze volgende item.
1: Nu de concertagenda.
0: Ik ga even de concertagenda met je doornemen. Het is niet zo heel gek veel. Maar het is wel interessant wat er dit weekend, dit Pinksterweekend, op stapel staat. Want de Queen musical We Will Rock You is neergestreken in het Amphion Theater in Doetinchem. Maar liefst 4 voorstellingen worden dit weekend gegeven. Vanmiddag om 3 uur. Vanavond om 8 uur en morgen, zondag 24 mei, 's middags om 2 uur en 's avonds om 7 uur. Het aantal beschikbare plaatsen is nog beperkt. Er zijn nog wat plaatsen vrij volgens mij. En de kaartprijzen variëren ook. Dus mocht je interesse hebben in deze iconische musical, ja, kijk dan voor beschikbare plaatsen en ticketprijzen op www.amphion.nl. Ja, en voor de muziekliefhebber die graag nieuw talent leert kennen, voor de theaterliefhebber die verrast en ondergedompeld wil worden in pure en echte voorstellingen, en voor de levensgenieter die ook eens graag buiten de deur eet. Sinds afgelopen donderdag is het festival Achterland bezig op de Bleek aan de Wijnbergseweg in Doetinchem. En dit festival duurt nog tot en met maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, en met optredens van onder andere Jara Beeks, de Niemanders, Stapled, Ramble Tamble en de Paloma's. De toegang voor dit festival is gratis. En kijk voor het hele programma en de timetable, zeg maar, per dag op www.festivalachterland.nl. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog Over de Top, een jaarlijks terugkerend tweedaags festival in Lichtenvoorde. Tijdens het Pinksterweekend wordt het Swite-terrein omgebouwd tot een oase vol feest, theater, ontspanning en nog veel meer. Een dagticket kost €30 en een combi-ticket voor beide dagen kost je €50. En er zijn ook nog jeugdtickets te koop, die kosten €10 voor kinderen tot 16 jaar, die dan onder begeleiding van een volwassene mee naar binnen mogen. Goed, voor info, het programma en de ticketverkoop ga je naar de site www.overdetopfestival.nl. Tot zover eigenlijk de belangrijkste dingen dit weekend qua muziek dingen. En je weet het, hè, straks om 12:30 zet ik de concertagenda weer even op de Facebookpagina van Hans in de Morgen. En dan kun je dat even rustig doorlezen en daar staan de linkjes bij. Dus dan kun je zo naar de sites toe. Goed, wij gaan naar muziek.

Uit 1985, Propaganda met P-Machinery. Ja, in Duitsland werd dat eigenlijk ongewild een behoorlijke controversiële plaat. Want de originele platenhoes bevatte een citaat van de Amerikaanse schrijver J.G. Ballard. En dat, in dat citaat deelde Ballard mee begrip te hebben voor het werk van de Baader-Meinhof-groep. Hij hekelde de oerzaaie Duitse samenleving van de jaren 70 en 80. En die Baader-Meinhof-groep die had toen al bomaanslagen en ontvoeringen op hun geweten. En de ontwerper van de hoes en de band waren het eens met de saaiheid van Duitsland als geheel, maar zagen in de tekst een begrip voor de volslagen gekte van de handelswijze van de Baader-Meinhof-groep. Ja, de distributeur in Duitsland, Ariola Records, las het eigenlijk heel anders. Want zij interpreteerde het als een goedkeuring van gedrag van die terroristische groep. Ja, uiteindelijk verwijderde Ariola de tekst van Ballard om problemen te voorkomen. Dus daar was nog wel het een en ander om te doen. Ja, we gaan naar iets heel anders. We gaan naar zanger Steve Marriott van Small Faces. Hij schreef het nummer Lazy Sunday in zijn appartement in Londen. En hij had van die gigantische speakers geïnstalleerd en draaide altijd keiharde muziek. Tot grote frustratie natuurlijk van zijn buren die constant op de muren bonsden. En deze iconische openingsregels weerspiegelen dit eigenlijk wel letterlijk. They stop me from grooving, they bang on me wall. Ja, volgens een hardnekkige anekdote ging de ruzie zelfs zo ver dat Marriott en een vriend uiteindelijk de watertoevoer van de buren stiekem zou hebben gedoseerd met LSD. Nou, of dat zo is. Tja, hoezo Lazy Sunday?

album Ogden's Nuts Gone Flake uit 1968. Lazy Sunday van The Small Faces. Ja, vandaag is Cindy er niet bij. Het is rustig, het is stilletjes natuurlijk. Maar ze hebben natuurlijk wel een nummertje achtergelaten. En dat nummer dat gaat over ontsnappen aan de werkelijkheid via dromen. Want ja, vooral wanneer liefde, emoties of het echte leven verwarrend of pijnlijk zijn. En in het nummer beschrijft de ik-persoon een soort van droomwereld waarin gevoelens intenser en veiliger en mooier zijn dan in het dagelijks leven. En dat is het mooie van dromen. Hè? Die dromen geven troost, geven verlangen en soms bijna een spiritueel gevoel van verbondenheid. We draaien vandaag de live versie van These Dreams. Hier zijn de dames van Heart.

een opname uit 2002. Je hoorde de dames van Heart Live, These Dreams. Ja, soms is dromen gewoon heerlijk om even te ontsnappen aan de werkelijkheid. Goed, wij gaan naar het laatste muzieknieuws. Dennis LeCourier, je hebt het vast wel gehoord, de zanger en medeoprichter van de Amerikaanse band Dr. Hook and the Medicine Show, is afgelopen maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij kampte met een nierziekte. Na de afscheidstournee van Dr. Hook in 1985 bleef LeCourier nog jarenlang optreden onder de naam van de band. En in november vorig jaar maakte hij bekend te stoppen met toeren. Ja, Dr. Hook werd natuurlijk bekend in de jaren 70 en 80... en met hits als Sylvia's Mother, When You Love, With a Beautiful Woman and Baby Makes Her Blue Jeans Talk. In 2018 overleed al Ray Sawyer, die andere zanger van de band, bekend om zijn ooglapje op 81-jarige leeftijd. Goed, dat was Dennis. Vrouwtje brengt dit jaar, dit najaar, haar tweede album uit. De release van Kijk je naar mij is gepland voor 2 oktober. Vrouwtje brak in 2020 door. Ze is bekend van nummers als Ik Wil Dansen en Licht en Donker. En na meerdere EP's verscheen begin 2024 haar debuutalbum Noodzakelijk Verdriet. En daarnaast brengt ze samen met de zangeres S10 de nummers Hart in Brand en Ik Haat Hem Voor Jou uit. De komende zomer gaat Vrouwtje met haar band op tour langs verschillende openluchttheaters in Nederland en België. En The Script komt dit najaar naar Nederland. De Ierse band geeft op 26 november een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. En de ticketverkoop gaat volgende week vrijdag 29 mei van start. En de band van frontman Danny O'Donoghue is bekend van nummers als Hall of Fame, The Man Who Can't Be Moved, Break Even en Superheroes. Ja, vanmorgen sijpelde er nog een muziekbericht binnen, want de Amerikaanse rapper, je hoorde het ook al in het nieuws, Rob Bass is op 59-jarige leeftijd overleden aan kanker. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak met hits als It Takes Two en Get on the Dance Floor, samen met zijn jeugdvriend DJ AZ Rock. En deze AZ Rock die overleed trouwens in 2014 al op zijn 46e aan complicaties bij diabetes. En dat Rob Bass ziek was, zijn terminale diagnose als het ware, die hield hij geheim voor de buitenwereld. En daarom komt zijn dood dan ook wel een beetje als een shock voor zijn vele fans. Goed, tot zover het muzieknieuws. We gaan naar maart 1966. Toen was Paul McCartney op wintersportvakantie in Zwitserland met zijn toenmalige vriendin Jane Asher. En McCartney herinnert zich dat hij het nummer For No One schreef op de badkamer van het chalet waarin ze logeerden. En het gaat eigenlijk over een ruzie die hij had met Jane.

1969. Je hoorde de Amerikaanse soulzanger R.B. Greaves, Take a Letter Maria. En daarvoor The Beatles, For No One. Je luistert nog steeds naar Hans in Horen, het muziekprogramma op de zaterdagmorgen hier op Slingeland FM. En voor het volgende nummer, was er wel een leuk verhaaltje aan. Want in 1982 bracht de New Wave en popband Funboy 3 de single uit. It ain't what you do, it's the way that you do it. Samen met de dames van de Iers-Engelse.

popband Bananarama. Maar wist je dat dit nummer al veel ouder is? Het komt namelijk uit 1939. En voordat ik het nummer inzet van de versie uit 1982... ben ik vanmorgen natuurlijk even mijn muziekkelder ingegaan... even op zoek naar dat origineel uit 1939. En die heb ik er even voor geplakt. En dat origineel uit 1939, dat is afkomstig van Jimmy Lunceford. Dat was een Amerikaanse jazz saxofonist en big band leider. We gaan dus van

It ain't what you do, it's the way that you do it. Single uit 1982, je hoort Bananarama samen met Funboy 3. Ik ga even wat muzikale tips met je doornemen voor het komende Pinksterweekend. We beginnen natuurlijk bij vandaag, bij zaterdag 23 mei. Op NPO 2 Extra gaan we terug in de tijd met een registratie van het optreden van Marvin Gaye tijdens het Montreux Festival in 1980. Te zien om 3:10. En de BBC die graaft in haar archieven ter ere van de 75ste verjaardag van Cher. En dat is 5 jaar geleden. Afgelopen woensdag vierde ze haar 80ste verjaardag. En oude en recentere hits komen aan bod op BBC 2 om 10:00. En nog één keer gaat Harry Jekkers terug naar zijn muzikale roots. Oftewel popgroep Klein Orkest. En Jekkers vertelt op geestige wijze, zoals alleen hij dat kan, over het ontstaan van de groep. Te zien op NPO 1 vanavond vanaf 22:55. En in Cher meets Rylan heeft Cher een gesprek met Rylan Clark over haar carrière, haar grootste hits in haar leven. Te zien vanavond op BBC 2 vanaf 23:50. En dan hebben we ook nog Britse punk met ruwe bluesachtige garage riffs. Zo kun je de muziek eigenlijk wel noemen van de band Softplay. Ze traden op in 2024 tijdens het Lowlands. En deze registratie is vanavond te zien in het programma 3:12 presenteert op NPO 2 Extra vanaf 23:50. Dat was de zaterdag. Dan gaan we naar de zondag, 24 mei. Ja, Wenen is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Johann Strauss en de Weense wals. En André Rieu die brengt deze wals precies 200 jaar na de geboortedag van Strauss tot leven met zijn Johann Strauss orkest midden in het hart van Wenen. Te zien morgenmiddag om 4:50 op NPO 1. Ja, en na Band Aid organiseerde Bob Geldof Live Aid in het Verenigd Koninkrijk en de VS. En dat concert met optredens van onder andere Madonna, van Queen, Patti LaBelle komt langs, David

Bowie. Dat wordt wereldwijd uitgezonden en er worden dan miljoenen ingezameld. Te zien in het tweede deel van de docu Live Aid at 40, When Rock'n'Roll Took on the World, op NPO 2 Extra, morgenmiddag om 5:05. Ja, en tussen 1963 en 1965 speelt Bob Dylan op het Newport Folk Festival, waar hij de overstap maakt van de akoestische naar de elektrische gitaar. En de introverte volkszanger transformeert langzaamaan in een charismatische rockdichter. Te zien in het programma The Other Side of the Mirror, Bob Dylan live at the Newport Folk Festival 1963 till 1965 op NPO 2 Extra. Morgen aan het eind van de middag, 5:50, NPO 2 Extra. Dus, en vanaf 7:00 kun je kijken naar een registratie van het optreden van Alice Cooper tijdens Wacken Open Air in 2013. En dat is dan morgenavond, begin vanavond, te zien op NPO 2 Extra. En dan is ook nog een docu, Lagu Lagu, een muzikale missie. En dan gaat het over de Molukse muzikant Piet Loppi's grootvader. Grootvader van de Molukse jazz- en popzangeres Jessica Manuputi. Het is een van de KNIL-militairen die op 12 mei 1951... op de Amsterdamse Java-kade arriveren en niet meer terugkeren. Te zien op NPO 2 Extra morgenavond om 9:30. En in de tweede aflevering van Later with Jules ontvangt Jules Holland weer muzikale gasten. En dat zijn deze keer niet de minste. Muzikant en producer James Blake komt langs. En hopelijk ook spelen. Bluesgitarist en zanger Joe Bonamassa is er. Muzikale soultalent in opkomst Sekou. De Amerikaanse country-artiest Ashley McBride. En R&B-legende Jocelyn Brown. Die zijn wel te gast morgen bij Jules. En dat is te zien op BBC 2 vanaf 11 uur. Dat was de zondag en dan hebben we natuurlijk nog maandag, tweede Pinksterdag. Ja, in 2008 kwam het vijfde album uit van de Amerikaanse zangeres Pink, getiteld Funhouse. En die Funhouse Tour die daarop volgde in 2009, die deed ook Australië aan. En van dit optreden kun je naar een registratie kijken op NPO 2 Extra. Vanaf 5:50 op maandag dus. En een van de grootste jazzmuzici uit de muziekgeschiedenis was ongetwijfeld Miles Davis. En deze jazzcomponist, trompetist en multi-instrumentalist, komt er in één keer uit, had een aanzienlijke muzikale invloed. Hij werd bovendien altijd als uitzonderlijk cool beschouwd. En Stanley Nelson duikt in zijn leven en probeert zowel zijn geluid als zijn persoonlijkheid over te brengen. En om dit te doen heeft hij onbeperkte toegang tot Davis' nalatenschap. Inclusief voorheen onbekend werk. Maar zijn leven omvat natuurlijk nog veel meer. Hè. Ook werk van Quincy Jones en Carlos Santana, Clive Davis, Ron Carter, noem ze maar op. De docu Miles Davis, Birth of the Cool, is te zien op maandagavond 9:50 op de Duitse zender Arte. Ja, en ze heeft miljoenen views op YouTube. Won een Grammy en is de rockster van de klassieke wereld. De Chinees-Amerikaanse pianiste Juja Wang. En collega's en recensenten moet ik zeggen, roemen haar om haar fenomenale techniek en virtuositeit. Maar aan de top is de druk om te presteren enorm. Terwijl alle ogen op haar gericht zijn, treedt ze tijdens het spelen in een soort droomwereld. En deze documentaire van Het Uur van de Wolf geeft een intieme inkijk in het leven van een gevierde pianiste. Te zien maandagavond op NPO 1. En dat begint om 10:50. Goed, dan heb ik ze allemaal doorgenomen. Alle muzikale tv-tips en ook die komen straks allemaal weer op mijn Facebookpagina te staan van Hans in de Morgen rond de klok van 12:30.

uit 1983. Van het album Nena, Nur geträumt. Ja, good memories met het nummer. Goed, veel mensen denken dat het nummer Black Velvet van Elena Miles, dat dat gaat over een mysterieuze sexy minnaar. Maar in werkelijkheid is het eigenlijk een pure ode aan de King of Rock'n'Roll Elvis Presley. Want Christopher Ward, de toenmalige vriend van Elena Miles, schreef de tekst. Hij raakte in 1987 geïnspireerd toen hij in een bus vol huilende en zingende Elvis-fans zat, die onderweg waren naar Memphis voor de 10e sterfdag van de King.

Ja, beste mensen, het zit er alweer op. We gaan richting de klok van 12 uur. En een uurtje zo voorbij, hè. Goed, ik dank iedereen voor het luisteren. Maak er een heel mooi Pinkster weekend van. Ja, over een half uurtje staan natuurlijk de concertagenda en de muzikale tv-tips en de playlists en vandaag weer op de Facebookpagina van Hans in de Morgen, zodat je alles nog even rustig na kunt lezen. En morgen worden alle gedraaide nummers toegevoegd aan onze playlist op Spotify. Dus zoek even op playlist Hans in de Morgen en voeg hem toe in je bibliotheek. Goed, volgende week weer een nieuwe Hans in de Morgen en dan schuift Cindy ook weer aan. En dan hebben we een special guest in de studio, namelijk Han Mali, de drummer van Voitoch. Met hem gaan we in gesprek over allerlei facetten van de muziek. We leggen hem natuurlijk muzikale dilemma's voor. Hij mag een zelfgekozen nummer aankondigen en hij gaat vertellen over een muziekvlooienmarkt dat de week daarop plaatsvindt in Groenlo. Dat dus volgende week. Zometeen na de klok van 12 kun je weer luisteren naar de middagcocktail. Nog één keertje met Peter van der Wel. En we sluiten dit uur af met een nummer uit 1979. We pakken de laatste trein naar Londen. Electric Light Orchestra. Fijn weekend allemaal.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: En een hele goede middag op deze zaterdagmiddag. Ook vandaag is Herman nog niet, dus wij nemen het vandaag nog eventjes over. Hier in de middag cocktail op de radio bij RTV Slingeland. En we hebben weer heel veel leuke muziek meegenomen. We begonnen deze aflevering met de muziek van Damien van Os. En dat heette De Diamanten Ring.
1: Dit is de middagcocktail op RTV Slingeland.

Jawel, van John de Bever en Wilfred René. Nog maar eens een keer op de radio. En misschien heb je vorige week toch nog wel gekeken naar het Songfestival. En heb je kunnen zien dat Bulgarije gewonnen heeft. En dat deden ze met dit nummer.

0: maar Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee, man, ik ben een boer.
2: Frank van Etten hoorde je en boer Harm, dat heette van boer tot zigeuner. En deze plaat, deze zanger, die heeft ooit al eens een telefonisch interview gegeven in de middagcocktail. We hebben het natuurlijk over Walter Kroes en dit is zijn nieuwe Ruud de Soluil.

Route de Soleil dus, de nieuwe van Wolter Kroes. En we gaan eventjes een klein eentje, nou een klein eentje, een behoorlijk eentje terug in de tijd, mogen we wel zeggen. En je mag rustig even meezingen met deze van Danny Cardo. Jij bent veel te mooi.

0: uit 1972. Ja, ik denk ik zo toch nog eventjes op hoorde je. Dus Danny Cardo en jij bent veel te mooi. En we blijven nog eventjes lekker hangen met deze disco-klassiek uit de jaren 70. Dit is Dan Hartman.
1: Goedemiddag, dit is de middagcocktail.

Leuk nummertje dit van de Fons Verink, jawel. En dat heet de Avond voor in de Boeken. De volgende plaat die we klaar hebben staan, die komt uit 1982. De officiële naam van deze zangeres, en misschien zegt dat je dan al een klein beetje wat, is Anja Eksterkeet. Alleen bracht ze vanaf de jaren 80 platen uit onder de naam René. En met de plaat die wij klaar hebben staan, scoorde ze een aardige hit in Noorwegen. Daar haalde deze plaat de tweede positie. We hebben het over René. En dit is High Time He Went.

René, hoorde je dus, en High Time He Went uit 1982. En deze plaat kwam in Nederland, in de Nederlandse top 40, niet verder dan een achtste positie. Oké, dit is Gerard Joling.

Muziek van René Schuurmans. En is het leven niet mooi hier in de middagcocktail? We gaan langzaam naar de klok van 1 uur. Zo dadelijk na de klok van 1 uur zijn we nog een uurtje bij je terug hier in de middagcocktail. Met heel veel leuke, lekkere muziek. Van die lekkere meezingers ook wel. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de middagcocktail.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: En we zijn weer terug voor het tweede uur van deze middagcocktail hier op de radio bij RTV Slingeland op deze zaterdagmiddag. Een hele goede middag. De tweede uur begonnen we met de muziek van Donnie samen met Senna. En dat heette Waar blijf je nou?
3: Dit is de middagcocktail op RTV Slingeland.

heel veel lekkere muziek ook in dit tweede uur. Je hoorde Tino Martin en Jong Tom, zo heette dat. Ja, gewoon nog even lekker verder met Nederlands.

Yves Berendsen samen met Emma Heesters en Alleen met jou. En de volgende artiest, ja, die heeft al zoveel gedaan. Hij is onder andere zanger, liedjeschrijver, studiomuzikant, voetballer, componist, zakenpersoon en muzikant. Zijn favoriete instrument is een gitaar. In 1968 won hij in Spanje in Benidorm het Songfestival met een van zijn songs. En daarna begon eigenlijk toch wel het spreekwoordelijke balletje trollen voor Julio Iglesias.

Zal in Nederland ongetwijfeld fans hebben, maar je hoort in Nederland toch niet zo heel erg heel veel van haar. Maar in Duitsland wel, daar is ze razend populair. Regelmatig ook te zien op de Duitse televisie, deze Beatrice Egli. Dan maar weer even naar ons eigen kikkerlandje met Suzanne en Freek.

Ja, het gaat goed met hem, hè? Marco Schuitmaker naar Engelbewaarden. Ja, er is heel veel gebeurd. En dit is zijn nieuwe Deze Nacht, zo heette dat. En deze van Arjon Oostrom is een ex-nummer 1 uit de Oranje Top 30. En dat deed hij met dit nummer, Sangria.

Een oude nummer 1, om het dan maar even zo te zeggen, was deze van Arjan Oostrom en Sangria. De volgende dame, en daarmee gaan we even ver terug in de tijd met dit nummer. Ze overleed helaas in 2002. En in 1965 vertegenwoordigde ze voor de tweede keer het Eurovisie Songfestival met het liedje Het is genoeg. Ze werd daar 11e mee. Een jaar later had ze haar eerste grote hit. En die gaan we draaien. We hebben het over Connie van den Bossen. Ik ben gelukkig zonder jou.

eventjes terug naar de jaren 70. En dat deden we met deze van de Bee Gees en Tragedy. Nou, dit tweede uur loopt ook langzaam op zijn einde. Helaas zou ik haast zeggen, jawel. Nou ja, goed. Twee uur lang de middagcocktail. Ik heb het weer met plezier gedaan. Ik wens je een hele mooie, fijne zaterdagmiddag. En nou ja, geniet lekker van het weer, zullen we maar zeggen. Hè. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.

Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen

0: voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk, telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg. Nou besteed, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

hoorde de pup van Birdie. Mooi, welkom bij Streektaal Radio. Bij twee lang Streektaal Radio voor het boek met de nieuwste en de mooiste nummers. We hebben vandaag een heleboel nieuwelingen. Zoals onder andere van Judith Nijland, Quante Hippe, Bad Kiers, De Cupkes, Paul Welen en nog veel meer. En ook een paar nummers op verzoek. En de nieuwe schietschijf die komt ook nog voorbij. Dus alle reden om lekker twee lang te blijven luisteren naar Streektaal Radio. En jullie mogen ook reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via WhatsApp, signal, telefoon en al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. En we begonnen met een nummer van iedereen kent het wel van The Stones, maar dit was de chronische uitvoering van Birdie naar de pub. Volgende nummer komt van Arie Kuipers. Hij komt uit Friesland. Zijn allernieuwste single. Ik zeg die blonde. Ja, mijn Fries is niet meer wat het geweest is. Spreek ik het niet goed uit? Laat het me weten. 06-1267-8253. Maar nog eerst even de techniek en presentatie van de ondertekende. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer.

Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Vlees en Tontje Grill. Jaap Major en Spek Verhagen. Kratje Poep en ook Mietje Wil. Hij vermieten, Toon Verton, Toon Slok, Martel Wat, Driek Moes, Willem Brons.

Deeltje den Bok, Jan den Bok, Anneke den Bok, Schmidt Meijer, Mia Pil, Mie Pluk, Mie de Vrom, Dienis de Vrom.

Rico van de Wetering met de Durfse bijnamen. Ja, in Brabant hadden ze vroeger, misschien tegenwoordig nog wel, een heleboel bijnamen. En hij heeft een heleboel opgenoemd. Nico van de Wetering met zijn Durfse bijnamen. De Three Strings Down brengt je terug naar de ziel van de muziek. Rauw, puur en recht uit het hart. Dat is de Three Strings Down. Met deze blues roots en rockband ging vanaf de eerste noot en laat niet meer los. Met Erwin de Loofse stem, snijdende blueshaar, Albers diepe rollende baslijnen, Gerben strakke energieke drumwerk en Cigarbox Henry eigenzinnige snarenwerk en rauwe vocalen. Ontstaat er een sound die je meeneemt naar de kern, de oorsprong van de muziek, en dat regelmatig aangevuld met Maaike's krachtige gitaarspel. Na het onverwachte verlies van Petra, de zangeres, in maart 2026, vond de band zichzelf opnieuw uit. Met een vernieuwd, krachtig en nog authentieke geluid laat ze horen waar ze echt voor staan. Muziek met ziel, doorleefd en ongepolijst. Van zweterige Duke Jones tot dampige festivals. Three Strings Down staat garant voor een intense live-ervaring vol passie, groove, scheurende riffs. Dit zijn muzikanten met kilometers op de teller die weten hoe ze het publiek moeten maken. Laat je meevoeren, voel de energie en believe the blues en rock zoals die echt bedoeld is. Soms met zes straten, soms met minder, maar altijd recht uit de ziel. De Three Strings Down met Brommers Toeren. Oh.

Three Strings Down. Dit was live ergens opgenomen. Ja, van de Three Strings Down. Lekkere streektaal muziek was er weer. Lekkere streektaal blues pop. Ik dacht, er zijn een heleboel nieuwe nummers. Volgende nummer kreeg ik ook. En kreeg ik ook weer een mailtje bij van Cigarbox Henry. Cigarbox guitar. Een zeer veelzijdig, maar in Nederland nog relatief onbekend instrument. Uitgevonden af rond begin 1900 door arme bevolking in de Mississippi Delta. Die geen geld hadden voor gewone gitaren. Van sigarendozen en bezensteelden bouwden ze zelf een vaak driesnarige gitaren. Met deze instrumenten maakten ze 's avonds in de Duke Joint muziek die we nu kennen als The Blues. Gitaarbox Henry uit Delft maakt deze authentieke gitaren zelf via zijn bedrijfje Dutch Instruments for You. Bij deze instrumenten staat een circulair gebruik van materialen centraal. Naast dirty, hardrocking, garage blues, optreden met de New American Farmers Band zijn ze ook regelmatig op pad met een veel rustige mix van roots en blues muziek. Hevig beïnvloed door artiesten als Seasick Steve en de Vintage Delta Blues, zou van onder andere Son House, R.R. Burnside en Robert Johnson. Maar ook staan veel eigen geschreven song en andere covers van bekende artiesten op de setlist. Een nieuwe nummer van Gitaarbox Henry. Appie bier gebrouwd met plezier. Lekker, proost.

Dini, Piet Bakker, en hij komt uit Drenthe. Maar dat hadden we allemaal gehoord over die Dini uit Drenthe. En dat is een nieuwe type categorie. De nieuwe schietschijf van deze week, die is van Judith Nijland. En Judith gaat terug naar haar Twentse roots. Met haar meest persoonlijke project ook. Swingende bossa nova's, bekende jazzstandaards, hertaald in het Twents. En af en toe een ontroerende ballade. Allemaal in het Twents. Ze zingt over haar jeugd, op het platteland, over haar familie en de liefde. En ze vertelt over de Neder-Saksische taal en cultuur van Norbeschat tot Brommeskien. Concert vol ontroering met een warme lach en haar EP op Hoesa met 5 eigen Twents liedjes komt in juni 26 uit. En Juni zei, ik groeide op tussen de weilanden en in de bossen van Twente. En het Twents was voor mij niet meer dan logisch. Toch moest ik eerst in veel andere talen zingen voordat ik terugkwam bij mijn eigen dialect. En dat voelt als thuiskomen. De klank is er voor mij heel vertrouwd. En door Twents te combineren met Latin-muziek waar ik erg van houd, wordt het nog lichter en vloeiender. Teksten schrijven ging helemaal vanzelf. En de zoektocht naar mijn familie naar de goede uitspraak was een feest. Ik vind het geweldig om met deze muziek en persoonlijke liedjes nu met iedereen te delen. En dat wordt allemaal gedaan door Judith Nijlandzang. Tico Pierhout piano, Pieter Alterhuis contrabas, Arie den Boer drums en percussie, Lucas Santana op de saxofoon. En een eerste nummer van Judith Nijland in het Twents heet Grus. Schiet schrijf.

0: Judith, een Nederlandse, komt uit Twente en ze zingt voor het eerst in het Twents gras. En binnenkort komt haar nieuwe EP uit en daar besteedt natuurlijk nog veel meer aandacht aan de EP van Judith Nijland. Heerlijk muziek en dat allemaal in de Twents. Heerlijk. Ze streek daar schietschijf van deze week. Gras van Judith Nijland. Kijk op de klokkie en kijk op de agenda en wat zien we? Het is Pinksteren
1: aankomt. Toen Pinksteren de handbrukken was, wanneer ze allemaal bij elkaar komen op ene steer. Het gebeurde onverdachtens dat er uit een hemel een geroos kwam als van een onmuurde harde wind. En het hele hoes waar ze zaten, werden de volva. En ze kregen tong te zien die er uitzagen als vuurvlemkes. En die verdeelden zich op elk een van de jeugd erin zitten. Ze werden vol van heilige geest en begonnen in andere spraken te spreken, zoals een geest eer dat doen leert. En nou hulder in Jeruzalem fremme Joden toe, die afkomstig waren uit alle volken die onder de hemel woont. Door dat geluid aangung, loopt volk de hoop en raken glad op een biesten. Want elk een van hen hoorde de apostels spreken in zijn eigen modesproken. Ze waren vernol van de wies en ze riepen verwonderd: dit doorspreekt. Dat bent ja toch om Galileus of niet dan? Hoe kan dat dan weer? Dat elk een van ons hier hoort in onze eigen modesproken, waar we met opdracht bent. Patten en Meden en Elamieten en Leu uit Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en het Libische Laan bij Cyrene en de Leu uit Rome, dit je toehult. Joden en proselieten, Cretensen en Arabieren, wie hoort er in onze modesproken over de grote doden van God spreken? Ze waren slim veraltereerd. En ze wisten niet recht wat ze ermee aan moesten. Ze zeiden tegen elkaar: wat moet dit voorstellen? Ja, aan een stuk een gekte met aan en zeiden: ja, ja, zeuten wien. Die hebt hem nog wel. Dit is de...

Ten eerste, een reiziger uit Groningen van Fries Wolma en Henny Dalsma's splinternieuwe single hebben ze met z'n tweeën gemaakt. De volgende nummer moeten we voor iemand draaien die problemen heeft, heb ik gehoord. Want ja, oplossing gevolgd voor 4 gaten in een muur. Ja, ze moesten hangen van die lampjes, maar die doen het niet. Heel hopeloos, hopeloos, raadloos en reddeloos verloren. Zit ze met de handen in het haar. En daarom denk ik, nou, gaan een mooie plaat voor draaien. René Beverwijk, die kan het ook niet. Ik sla mijn speaker nog op karton en land dus nog niet.

Broadway, zo heten ze. En ze hebben het over Min Oku. Of zo, mijn oma. Ja, die oma's van vroeger en tegenwoordig. Ja, heel aardig en verder altijd. Ja, wat zou de wereld zijn zonder opa's en oma's? Niks natuurlijk, helemaal niets. Even kijken, we kregen van Dan ik een heleboel nummers binnen uit Zuid-Afrika. En als je die allemaal zou draaien, dan komen we gewoon tijd tekort. Ik denk, nou, ik zet er gewoon en maak er een medley van. Van twee medleys heb ik even gemaakt. De eerste die is van Hardloop van Theo Oomblik.

Ik zo snauw van Pieter Pruis. Wat wil jij, hè, zonder onderbroeken? Muurbloem van Lissie Niemand. Braai en lawaai van Fatman. Geef mij weer leeuwen van Johnny Davis. En ik wens ik, was zij, Ziane Zijman.

0: uit jouw boksen.
1: En dan luisteren we nog steeds naar Streektaal Radio.
2: Ja, laat je graag de groeten doen. Of doe je zelf vrienden in de Streektaal en in het dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
1: Ja, en dat is zo via 700. Mag ook tegenwoordig in de telefoon en al die andere dingen. 06-12-678-253. Kijk eens klokje, kunnen we nog één nummer draaien in het eerste uur van Streektaal Radio. En dat is de nieuwste van Paul Welen. En die komt uit Kerkrade daar in Limburg. Paul Welen. En elke week maakt hij een nieuwe en af en toe dan maakt hij ook een hele echte single. En die wordt dan weer gewoon uitgebracht zoals deze. Wenn ich ins niet meer bin.

ja, graag de groeten doen. Of doe je zelf vindt in een streektaal en in een dialect. Laat ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade aan actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toe niks meer zeg. Moen al besteed, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

0: Ja, Leo, die is toch wat. En daar in Brabant. De veld op, waar staat een lekkere gouden ouwe uit Brabant met Leo. Iedereen kent natuurlijk wel van Leo van Ria en Valk, ook alweer jaren geleden. Maar dit is een mooie cover gebleven. Mooi, welkom bij nog een uur Streektaal Radio. We hebben nog een heleboel nieuwe nummers. En we hebben nog de schietschijf komt nog voorbij. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker blijven luisteren. Jullie mogen ook doorgaan met reageren. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via de telefoon, Signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. En we gaan eventjes naar het zuiden van Nederland. Van die komt ze. Die hebben ook een nieuw nummer gemaakt. En heet De Alverman. Den Alverman. Maar nog eens hebben we dit. Techniek en presentatie van ondergerekend. Dus gaat wat mis, komt het geheel en al door de computer.
1: Tijd.

Muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Mieke Drent. Kalverliefde. Ja, dat was een mooie tijd. Was dat heel, heel lang geleden alweer. Ja, wie heeft er niet meegemaakt? De kalverliefde. Ergens stiekem achter in het hooi of in het fietsenrek. Nou, iedereen weet het wel hoe dat gaat. In de 20e, 30e, nou, brommerskieten kan ook nog. Hè. Zo is het maar. We gaan eens doen. De nieuwste van Leon Moorman. Die komt uit Drenthe. Woont volgens mij tegenwoordig in Overijssel in Zwolle. Maar hij heeft weer een nieuwe uitgebracht. Kijk maar op YouTube. Staat ook was zeker een hele mooie clip. Het plattelandsgevoel.

0: trucks. Je kent ze wel.
1: Goedendag mevrouw.
2: Goedemiddag.
1: Van de gasuurbil. Hoe rustig is de gaslek constateerd hier in de buurt? Wie moet even binnen knocking?
2: Ach, ben geen gaslek constateerd. Ik roep niks.
3: Streektaal Radio.
4: Het podium voor muziek uit de streek.

nummer, Korte B. Ja, in Limburg zijn een heleboel artiesten die heten Smeets met de achternaam Jo Smeets en weet ik allemaal wat. Maar dit is Paul Smeets, Ummer Kortebie, een lekkere streektaalpopmuziek uit Limburg. Ja, mooi nummer was dit ver van Paul Smeets. Er is nu iets voor de categorie, ja hoor, ze staan alweer klaar hier in de studio. De Polonaise komt eraan. Maar dit is de categorie Akkamiedrij, daar heb ik lekker koffie met koekjes bij Remco. Of niet Remco, het broodduur mooi nummer draaien. Als ik dat draai, krijgen we lekker koffie met koekjes bij Remco. En een chocolaatje, want die is ook heel veel lekker liggen. Lekkere witte chocolade. Nee, Remco. Hey.

Het broodje, joh. Als ik weer kom, kreeg ik koffie. Met koekjes. Bij Remco. Ja, even weer bijkomen. Want de Polonaise. Iedere keer als we dit nummer draaien van de Broekdeo. De Polonaise. Dwars door de studio hier. En dan moet je even af en toe weer even bijkomen. Maar het is een lekker nummer. En wanneer ik bij Remco op bezoek kom. Nou, ik denk morgen. Morgenavond denk ik dat ik even op bezoek kom. Even kijken of de koffie met koekjes en de chocolade nog allemaal klaar staat. En dat was dus de categorie. Het Broekdeo. Als ik hem draai, krijg ik weer lekker koffie met koekjes bij Remco. Dat gaan wij eens even doen. We gaan naar Groningen. En eigenlijk ook naar West-Friesland. Want in West-Friesland daar woont een mevrouw, die is hartstikke stapelgek op René Beverwijk. Maar is niet erg, ze maakt mooie muziek, zegt ze. Dus speciaal voor die dame daar in West-Friesland. De nieuwste van René Beverwijk, Future Mariska Wartburg.

Kiers, I ben gold. Ik hoor nooit bij u van Don, zoals maar net. We blijven lekker samen bij mekaar. Dus even kijken. Ja, over een week of vier, dan begint de grote Trump-show. Dat weet iedereen wel. Dat wordt diep in de nacht allemaal opstaan. En dan zien we hem weer zwaaien vanaf de tribune. Ik weet niet of hij verstand van het voetballen heeft. Volgens mij niet. Volgens mij weet hij helemaal niet wat buitenspel en al dat soort dingen. Maar maakt lekker niks uit. Wij staan achter Oranje.

Ja, en in één keer stopte hij mee, want de plaat was weer afgelopen. Dat was Quante Hippe uit Limburg met Oostcafé. Ja, en in het Oostcafé en een heleboel cafés kunnen binnenkort al die oranje Trump-show gaan bekijken. Of misschien ook niet, ik weet niet wat ze geopend zijn. Maar zien we allemaal wel tegen die tijd. Ja, ik heb al in het begin ook al gezegd, we hebben een heleboel nummers gekregen uit Zuid-Afrika. We hebben twee medleys van gemaakt. Draai nu de tweede medley uit Zuid-Afrika. En dat zijn Huis zonder een moeder van Salvador Mowers. Wil jij blij van Wenzel. Help mij glow van Logan Petersen. Zoet weer. Het toch. Van Marna van der Weijden. En na die donkere dag van Benis. Oh.

medley uit Zuid-Afrika. En dat waren dit keer Huis zonder de moeder van Salvador Mouwers. Wil je blij van Wenzel, Help mij glo van Lokan Pietersen. Zoetwees van Marna van der Merwe. En Na die donkere nacht van Bernis. Ja, en vorige week hadden we de schrijf van Juntos. En met het nummer It Moment. En toen wisten alleen nog niet zo heel veel over wie en wat Juntos allemaal was. Maar ondertussen hebben we de contact gehad met Juntos. En nou weet ik een heleboel meer. Juntos, dat is een project dat is ontstaan in Spanje. Initiatiefnemer is Jerry Arnold, die al jarenlang actief is in de muziekwereld. Hij maakte eerder deel uit van het duo Zonder Twijfel, dat in de jaren 90 succes behaalde met meerdere top 100 hits. Ook na zijn verhuizing naar Spanje bleef de muziek een belangrijke rol spelen in zijn leven. 2 jaar geleden startte hij het product Juntos op, waarin het Spaans samen betekent. Het oorspronkelijke idee achter het project was bijzonder. Jerry zou nummers schrijven in het Nederlands, Engels en Fries, een taal waarmee hij zich sterk verbonden voelt, doordat hij lange tijd in Friesland woonde en voor elk nummer een ander zanger zoeken die perfect bij je lied zou passen. Het idee achter Juntos draaide volledig om de samenwerking en de samenbrenging van verschillende artiesten. En door de positieve reactie op Juntos project zijn de plannen inmiddels veranderd. Waar aanvankelijk werd gedacht aan wisselende zangers, is besloten om verder te gaan met 1 vaste stem. Krijn Jacob Dijkstra. Samen wordt gebruikt aan meerdere singles en uiteindelijk aan een volledig album. En inmiddels heeft een project geleid tot de release van de single Het Moment It Moment. En voor dit nummer benadrukt hij de Jerry Krijn Jacob Dijkstra. En die keuze was niet toevallig. Jerry was in het verleden manager en platenmaker van een Friese duo Die Twa. En via die samenwerking is de contact met Krijn altijd goed gebleven, want daar zong die. Een leuk detail is dat jij en je Krijn Jacob elkaar al meer 30 jaar kennen. In de jeugd speelden ze samen muziek in Friesland. En alle muziek is tot stand gekomen in samenwerking met de producer uit Nederland. En die opname vond plaats in Bunsum. En alle instrumenten zijn in de studio ingespeeld door ervaren sessiemuzikanten. Ook de koorzang kreeg een bijzondere invulling en werd ingezongen door niemand minder dan de zanger van de bekende Friese formatie Frank Vangrail. De Friese taal is prachtig om muziek in te schrijven. Er zijn nummers die je schrijft.

En daarna vertaald naar Nederland. Maar dan is in eerste groep helemaal weg. Ja, daar heb je veel vaak. De muziek in de streektaal, in het dialect, is vaak mooier dan in de Nederlandse taal. En de volgende release wordt verwacht rond september, oktober. En zal er wel in het Nederlands of in het Fries verschijnen. Juntas met Eet Moment.

de schietschijf van deze week. En die komt uit Twente. En die werd gezongen door natuurlijk Judith Nijland. En dan op begin juni komt een nieuwe cd uit. En dan praten we nog veel meer met haar. En met al die andere nummers gaan we luisteren. Ja, een nieuw streektaal... artiest uit Twente, moet ik zeggen, was Zeven Noord in de streektaal gezongen. Altijd in een Engels en daar is ze wereldberoemd mee geworden. Treedt op in hele grote zalen en concerten en dat soort dingen met dit soort muziek. En dan is er een Twentse uitvoering van gemaakt. Grust was de schietschijf van deze week. We gaan eens even naar Groningen. Roelof van der Velde, die heeft ook een nummer gemaakt. Die heet Al wat older. En op de voorkant van die single staan drie foto's van toen hij klein was, toen hij jong was en toen hij wat older.

glaasje vragen. Wil je een groep doen? Doe je zelf iets in een streektaal, in de Fries of in een dialect? Laat het ons weten en je komt gewoon in Streektaal Radio. Dat kan allemaal via streektaalradio@hotmail.com. Streektaal Radio.

0: Streektaalradio. Volg ons ook online via streektaalradio.nl.
1: Een computer, dat is handig. Tenminste, als alles werkt zoals het hoort.
2: Ja, en dan hoorden jullie van de tijdens nummer van Roelof van der Velde halverwege zei de computer, ik doe helemaal wat anders. Ja, toen kwam in één keer dit nummer van Mieke en Peter erachteraan. Oors, stemmen, samen jij met computers. Maakt niet uit. Volgende keer beter, zomaar zeggen, draaien we gewoon nog een keer van Roelof van der Velde in de herkansing van de week. En jullie kunnen allemaal doorgaan met reageren via streektalradio@hotmail.com. Streektalradio@hotmail.com of via WhatsApp, signal.com en al die andere dingen, telefoon en zo. 06-1-2-6-7-8-2-5-3. 06-1-2-6-7-8-2-5-3. Mijn naam is Van Eikam, dood Hennega. Tot het ook een keer. Houd door en goed gewoon. U gaat op Boesha met Trio!

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat...

0: Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder 1 dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. En de firma Kramp uit Varsseveld.

Kajak. Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder bekende artiesten.

Ja, heel fijn dat je luistert naar Old Darts. En we trapten af met een man die de Nederlandse muziekgeschiedenis ongeveer net zo lang meeging als de gemiddelde snelwegwerkzaamheden. Het was natuurlijk Rob de Nijs met Dag Zuster Ursula. En vandaag gooien we weer de deuren open wagenwijd voor een prachtige mix van klassiekers, verborgen parels, nederpop, Belgische klanken en een paar muzikale verrassingen waar zelfs de koffieautomaat hier spontaan harder van gaat pruttelen. Ja, en dan gaan we meteen verder zometeen met twee heren die internationale allure combineerden met Nederlandse finesse. Bolland en Bolland komen eraan, maar eerst Vandenberg met Different Worlds.

Vele hits voor andere artiesten, maar maakte zelf ook prachtige muziek. Dit waren Bolland en Bolland met Summer of 71. En dat is 2 jaar na Bryan Adams, want die had het over de Summer of 69. We blijven even in de sfeer van bijzondere Nederlandse stemmen, want nu hoor je Bojura met het prachtige Frank Mills.

0: Ja, dat was het goede doel met Ik Dans, Ik Dus Ik Besta. Een dansbaar, filosofisch verantwoord nummer in mijn ogen.
1: Oelala, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof me, die zijn er. Zoveel. Soms brutaal, soms poëtisch, maar altijd onweerstaanbaar. Tja, ik snap Paul wel. Ik ben Eva de Roveren en als hij bij mij aanbelt, dan doe ik open.

Ja, Eva de Rovere die gaf het al aan. Het Belgisch kwartiertje. Tijd om even de grens over te steken. Je hebt geen paspoort nodig, alleen goede oren. En ik begin dit Belgisch kwartiertje met een wel mysterieus nummer. Too Wiki van Hoover Phonic.

was Portland met Killer's Mind. Portland is een Belgische indie-popband rond zanger en songwriter Jente Pironet. En de groep ontstond in België en groeide de afgelopen jaren uit tot een van de meest geliefde namen binnen de Belgische alternatieve popscene. Hun muziek klinkt warm, melancholisch en een beetje filmisch. Alsof je midden in de nacht over een lege snelweg rijdt, terwijl de regen zacht tegen het autoraam tikt. Ja, en dit Belgisch kwartiertje sluiten we af met een band die we ook in, eigenlijk een artiest die we ook in Nederland wel goed kennen, Lost Frequencies, en het nummer heet Rise.

0: Ja, een nummer dat meteen herinneringen oproept aan lange treinritten, schoolagendas en cassettebandjes die vastliepen in de autoradio. Dit was Hans de Boy met Annabel.
1: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Het is tijd om even de archiefkast open te trekken voor een stukje muziekgeschiedenis. En de naald gaat terug in de tijd, want dit is de historische opname en die is dit keer van Bob Scholten. Hij bracht Weet je wat een zoentje is uit in de jaren 30... in een tijd waarin lichte amusementsmuziek, revue en filmmuziek immens populair waren in Nederland. En het nummer ademt helemaal de sfeer van vooroorlogs cabaret. Het is charmant, ondeugend, vrolijk en met knipoog gebracht. Hij was in die periode een van de grote sterren van het Nederlands amusement en had een warme, herkenbare stem en wist liedjes vaak met dat speelse flair te brengen. En weet je wat een zoentje is, past perfect in het plaatje. En je hoort aan de opname wel dat het ontzettend oud is. Het heeft even tijd nodig om op gang te komen. En dan hoor je Bob Scholten.
2: Weet je wat een zoentje is? Nee!

kan, dat het meisje nog geen Engels kan. Daarom luister wat ik adviseer, studeer en leer. Het is niet zo moeilijk als het lijkt, en ik weet, je hebt het gauw bereikt. Weet je wat een zoentje is? Een zoentje is een little kiss. Een meisje is een little miss. That, oh my darling, hoe gaat het heet? How do you do? Ik hou van jou, is I

meisje is een little miss. Dan, oh my darling, als je heel toevallig eens vergeet hoe ik hou voor jou in het Engels heet, je herinnert je geen enkel woord. We gaan geen woord van een ouderwets echt liefdespaar. Zo'n liefdespaar begrijpt elkaar zonder veel te spreken bij hun spel. Dat weet je wel. Maar het zou uiteindelijk beter zijn als je luisterde naar dit refrein. Weet je wat een zoentje is? Een zoentje is a little kiss. Een meisje is a little miss. There's all my darling. Hoe gaat dit heen? How do you do? Ik hoop

0: Ja, iedereen is van de wereld van de scene. Het een boodschap die nog altijd even actueel als krachtig is. En dan gaan we verder met een monument van de Nederlandse muziek. Ramses Shaffy met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toon. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
1: Ja, en dan hebben we het dit keer over Bonnie Sinclair. Ze nam Dr. Bernhard op samen met Ron Brandsteder als Nederlandse bewerking van het nummer Sister Mary van Joe Dolan. En het origineel van Joe Dolan verscheen begin jaren 70 en het was typisch een meeslepende Ierse popsong waarin emotie, dramatiek en een flinke scheut romantiek samenkomen. Joe Dolan had die krachtige stem waarmee zelfs een eenvoudig liefdeslied met één klonk alsof het in neonletters boven een nachtclub hing. En de Nederlandse versie kreeg een heel eigen karakter. Waar Sister Mary nog vrij serieus en melodramatisch klinkt, maakt Dr. Bernhard er iets luchtigers en bijna cabaretesks van. En dat paste perfect bij Bonnie Sinclair en Ron Brandstede, die allebei gevoel hadden voor entertainment met een knipoog. Het nummer balanceert daardoor heerlijk tussen slager, smartlap en humoristische duetpop. Een leuk detail even nog over Joe Dolan. Hij was in Nederland en België enorm populair. En vooral dankzij zijn krachtige stem, zijn opvallende podiumpresence en natuurlijk zijn beroemde handbewegingen tijdens het zingen. Hij was eigenlijk een soort Ierse showman avant la lettre. Een man die zelfs een liefdeslied bracht alsof het een finale van het Eurovisie Songfestival was. Dus ik laat eerst een stuk van het origineel horen en daarna Bonnie Sinclair met ook eventjes Ron Brandstede.

Ja, dat was Shocking Blue natuurlijk, wereldwijd bekend van Venus. Maar dit was een minder bekend nummer, Rock in the Sea. En het eerste uur sluiten we af met Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Tot straks.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot.

boot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom bij het tweede uur van Old Arts. En de machines draaien nog volop. En er ligt nog een prachtige stapel muziek klaar. Met onder andere Kajak, Floor Jansen, Reality. En we hebben natuurlijk uiteraard een vleugje cabaret om de uitzending stijlvol af te ronden. En we begonnen dit tweede uur met een nieuwe single van Tim Akkerman en de Ivy League. Tell Me How You Sleep At Night. En om in de nieuwe muziek te blijven, ook IOS, oftewel Is Ook Schitterend, heeft een nieuw nummer uitgebracht en dat heet Heel Mijn Hart.

Ja, een stem die progrock liefhebbers uiteraard meteen herkennen. Dat was Edward Rekers met We Live to Die, helaas. En We Live to Die komt uit zijn levenswerk, The Liberty Project. Dat is echt fantastisch. En na Edward Rekers weer een redelijk nieuw nummer van Snelle en Katja Schuurman. En dat heet 2002, moderne nederpop.

Ja, een stem die je wellicht niet kent. Anne van Damme was dit met Journey. En zij schrijft heel veel nummers, doet ze. En ze is ook goed te volgen op Facebook en via haar kanalen. Ik zou dat zeker aanraden. Even kijken wat we nu krijgen. We gaan naar een zondagmiddag. Heerlijk ontspannen groove van Alan Clark. Sunday Afternoon.

0: Ja, dit was de terugkeer van Reality met uiteraard Living the Dream. En dat was het favoriete nummer waar althans Brian de Greve de meeste binding mee had. Omdat het de eerste jaren beschreef waarin hij samen was met zijn vrouw Marjolein. Ja, zij dromen ook over een mooie toekomst. En dat doen ook de 3J's met Ellen ten Damme. Want die zeggen, wat is dromen?
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rust dan maar. Rust nog maar.

0: Instrumentaal nummer Last Blue of Chartres. We gaan nu naar een stem, ik denk een van de mooiste stemmen uit de Nederlandse muziekwereld. Floor Jansen met Let It Go. Het komt uit de film Frozen van Walt Disney. En ja, Floor Jansen moet je live horen. Dit nummer laat ik horen in een live uitvoering.
1: Let It Go!

0: never bothered me anyway.
1: Ja, het cabaretblokje gaat dit keer over relaties. Maar zometeen Martine Bijl met haar conferentie over Jaap. Maar eerst Connie Stewart en Jenny Arion uit de musical En Nu Naar Bed van Annie M.G. Schmid op muziek van Harry Bannink. Neem eens een andere.

0: Een uur. Een uur en 10 minuten.
1: En dan nu, cabaret.
2: Ja, met Anne. Wie moet u hebben? U spreekt met Anne. Wat zegt u? Uw man? Of uw man bij mij is? Ja, doe me nou lol zeggen. Het is 11 uur in de avond. Ga een ander in de maling nemen. Afval nee, mevrouw, er is hier helemaal geen man. Wel, nee. En als hier wel een man was, dan was het niet uw man. Dag. Ja, hè, mevrouw, toen nou. Ik ken uw man helemaal niet. Ik weet niet eens. Even rustig. Hallo. Even rustig. Ja, ik weet best dat, begrijp best dat het geen grap is, maar u moet hier niet wezen. Nee, uw man is niet bij mij en als u het niet erg vindt, ik verwacht zelf een heel belangrijk telefoontje. Dus ik wou eigenlijk. Nou, u houdt wel vol, zeg. Maar hoe heet u dan? Mevrouw Kalsbeek. Nou, mevrouw Kalsbeek, uw man is vast en zeker wel ergens. En dat is heel vervelend voor u, maar hij is niet hier. Nee, ik ken alleen een Jaap Kalsbeek en die is niet getrouwd. Oh, sinds wanneer? Al 15 jaar. Met u neem ik aan. Juist. Zeg. U weet het toch wel zeker? Ja, nee, natuurlijk ben u niet achterlijk. Maar god, mevrouw Kalsbeek, het moet echt een misverstand zijn, hoor. Ach, jawel. Hebben we het over dezelfde man? Groot, knap, blond? Ja. Ja, hij heeft ook een snor, ja. Ja, dat ook. Ja, dat is Jaap. Hè? Kaal? Wel, nee, Jaap...

is niet kaal. Dag mevrouw, dan kun je het niet kaal noemen. Dun een beetje. Dunnend. Leuk juist. Zijn ene been is korter, welk been? Heeft hij een kort been? Ja? Ik heb ze nooit gemeten. Mevrouw Kalsbeek, laten we nou niet ordinair gaan doen. Ik heb helemaal niks gemeten. Nee, die heb ik ook niet gemeten. Als we het nou daarover hebben, zo indrukwekkend is die niet, hè? Dacht ik zo. Juist, hè? De zak. Ja, god, ik let... Ik... Oh, het is een zak, absoluut. Ja, natuurlijk vind ik dat ook. Ik denk een leuke vrije jongen te hebben. Zit ik opeens met een getrouwde kale oplichter met een kort been? Of ik dat een zak... Ja, natuurlijk vind ik dat een zak, mevrouw Kalsbeek. En ik begrijp dus absoluut niet wat er te lachen valt. Hè? Barbara. Barbara. Nou, ik ben dus Anne. Ja. Leuk kennis te maken. Nou, daar zitten we dan, hè? Nee, de krant. Ik heb hem uit de krant. Ja, nou, een paar maanden geleden een advertentie. In de Telegraaf. Ik heb hem nog in mijn tas zitten, hoor. Ik wil hem wel even voorlezen. Ik heb hem zo bij de hand. Wacht eventjes, hoor. Ja, let op. Ben jij die vrouw van plum 40 jaar? Hartst? Nee, hartst. Ja, persoonlijk denk ik toch tolk. Ja, moet je hoor, het staat hier zo, hoor. Moest op een koopje, zeker. Nee, wacht nou even, het gaat nog door. Sleurlijf met volle bust. Is bovenst op jou van toep, dan ben jij de vrouw van mijn druk. Ik. Dubbele punt. Aantre veertiger. Ongebeu. Uitste pos op ak nuf. Wens niet meteen vaste rel. Maar wil het nu graag met jou beleven. Nou, brief onder nummer enzovoort enzovoort. Wat herhalen? Oh, wacht even. Ja. Aantre veertiger. Nee, hè, Barbara. Hoe oud? Je zou het hem niet geven anders, hè? Echt waar niet. Zeg, en die uitste post op Acnif, hoe zit het daarmee? Bij V&D. In de directie of zo. Oh, welke afdeling? Och, jezus, ik denk als deze, waarom neemt hij toch nooit eens een bloemetje mee? Altijd maar van die afdruiprekken en Lola borstels. Ja, die theepot heb ik ook. Ja, dat is een belachelijk ding. Je geen eens een tuit had. Nou, nee, maar dat schijnt toch nog een aardig duur ding te wezen, hoor. Oh, tegen inkoop. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. Nee, het is absoluut niet komisch. Nee, het is natuurlijk vreselijk. Ja, maar voor mij ook, hoor, Barbara. Ik wist ook van niks. Ik had het toch een leuke vriend dan, eerlijk waar. Hè? Nee, ik zie hem niet elke dag. Nee, hij wou niet meteen een vaste rel, hè? Twee keer per week gemiddeld. Ja, nou, Jaap eet wel eens bij mij, wel. Maar hij is altijd zo laat en het is zo'n kleine eter. Wel, hij eet als niks. Twee volle borden. En soep. Hij lust geen soep. Bij mij wil hij altijd alleen een toetje. Bij jou nooit een toetje. Nou, kind is dol op toetjes. Een bananenschuitje doet hij een moord voor. Nou, dan komt hij met ons tweeën, komt hij toch leuk aan drie gangen. Hè? Oh, ja. Dat is... je neemt een banaan. En... die snij je dan in de lengte door midden. En daar doe je jam op. Ja, het is een beetje kinderachtig toetje, hoor. Maar hij vindt het heerlijk. Jam en dan slagroom en daar overheen hagelslag. Ja. Nee. Het beste is broodpret.

0: Ja. Wat zeg je? Ja, nou... Nou, ja, dat lijkt mij nou een onderwerp. Ik vind dat daar moeten wij eigenlijk niet samen over praten, Barbara. Dat vind ik een beetje... Nou, dat vind ik een beetje pijnlijk. Dat vind ik tegenover jou ook niet echt... Nou, Barbara, ik vind dit een beetje erg intiem, hoor. Hè? Jawel, natuurlijk wel. Ja, dat zal ik heus niet ontkennen. Daar wil jij toch zeker niks over horen. Oh. Ja, god. Hoe is die? Hoe is die? Nou, nee, niet dat je zegt god, god, maar ook niet dat je zegt... nou, laat ik het zo zeggen, ik viel er niet bij in slaap. Ja, ja, wel erg snel. Ja, ja, dat viel mij ook een beetje tegen. Maar ik dacht, het wordt wel beter met de tijd. Wordt niet beter met de tijd. Doet hij dat bij jou ook? Oh, meid. En hé, hey, Bar. Wat roept hij dan? Oh, god, bij mij ook. Ik zweer de eerste keer, hè. Ik dacht dat hij een hartaanval kreeg. Zo, ik schrok me lam. Hè? Nee. Nou, nee. Altijd hetzelfde eigenlijk wel. Ja. Nou ja, god, ik heb wel eens gezegd dat ik het fijn zou vinden als die dit of dat deed. Ja, dat. Nee, bij mij ook niet. Ja, lullig. Terwijl wij doen voor hem wel, hè? Oh, jij niet? Oh, nou, ik nou ook niet meer. Dat is wel mooi afgelopen nou. En trouwens, ik moet hem ook helemaal niet meer zeggen. Ik kan de pot op, kom. Ik ga, hè? Dat weet ik veel. Ik zeg gewoon dat ik met hem wil trouwen, dan is hij zo weg. Nou, dat heb ik eens één keer eerder gezegd en toen heeft hij ze 3 weken niet laten zien. Ja, begrijp nou waarom. Dus. Maar, hey, Barbara. Als die niet bij mij is en hij is ook niet bij jou, is die dan wel?
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45.

0: 30. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
4: Nu, Slagershow.

0: tot 8 uur de Slagershow met Björn Wedding.
1: Een hele goede avond en fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slagershow. Tot aan de klok van 8 uur heb ik nog de mooiste Duitsstalige muziek voor u meegenomen. We zijn heerlijk begonnen met een vlotte opener van Dieter Aufgänger en Marie. En we gaan zo meteen verder met het duo Sunrise, Die Liebe einer Nacht. En we beginnen met Christine Stark, Das kann ich ab. Ik wens u een hele fijne zaterdagavond natuurlijk en heel veel luisterplezier.

Van haar album Alpen Barbie hoort u Melissa Naschenweng en Rosa Dynamiet. We gaan naar Zwitserland, naar de charmante zangeres Beatrice Egli. Verliebt, verloopt, verflixt nogmaals. We beginnen met de Santorinis, Für immer, für ewig.

U hoorde Tim Peters met Ik kan niet slapen. Voor de volgende twee nummers maken we even een uitstapje naar Oostenrijk. Als tweede kunt u luisteren naar de Volks Rock'n'Roller. Hij is inmiddels niet meer weg te denken uit de slagerbranche. En u weet natuurlijk over wie ik het heb. En dat is de enige echte Andreas Gabayé. Mijn liebe blijft. En we beginnen met Lisa Miko. Zij is nog wat nieuw in de business. Maar haar muziek mag er zeker zijn. Holzhakken gaat ze voor u zingen.

Francis. Schöner fremder Mann. Saskia Lippin en Daniel Sommer gaan een prachtig duet voor u zingen. Dat was zo niet gepland. We beginnen met een andere grote artiest en heeft er niet heel veel over te vertellen. U kent hem ongetwijfeld. Allemaal een van de grootste die ooit heeft bestaan in een Duitsstalige muziek. Hij is helaas niet meer onder ons, maar natuurlijk zullen wij zijn muziek altijd blijven draaien. Ik heb het over Udo Jürgens en Aber bitte mit Sahne.

0: iets.
1: Bernard Brink, sterker als die eeuwigheid. Ja, maar vliegt de tijd toch weer voorbij. Het eerste uur van de Slagershow zitten we bijna op. Maar niet getreurd. Na reclame nieuws en reclame zijn we uiteraard nog een heel uur bij u terug. Dus blijft u gezellig luisteren. We gaan eruit met een heerlijke Liebeskummer met Lee van Andrea en Melanie. En ik

0: is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, Slagershow.

Als u dit lied één keer te vaak gehoord hebt, dan krijgt u het gewoon de rest van de avond niet meer uit uw hoofd. En dat was dan ook Annie Perka met Einmal zu oft. En daarmee welkom terug bij deel 2 van de Schlagershow. Tot aan de klok van 8 uur heb ik nog de mooiste Duitsstalige muziek voor u meegenomen. Dus blijft u gezellig luisteren. Ik heb Michel voor u klaarstaan in 80 kussen om die wereld. Maar we gaan eerst naar ons eigen land, daar komt Eloy de Jong vandaan. Hij gaat sterker voor u zingen. Ik wens u dit tweede uur ook heel veel luisterplezier.

0: bringt mich um den Verstand.
1: Wat blijft er toch heerlijk, die gouden oude muziek van vroeger. We gingen helemaal terug naar het jaar 1979 met Roland Keizer en Schachmat. Ik heb Dirk Nijs voor u klaarstaan. Hij doet onder andere veel voor de fanclub van Sonja Liebing. Zo schön is das Leben. En we beginnen met Sonja Liebing zelf, 1000 Gründe. MUZIEK

Wat een heerlijke muziek op deze zaterdagavond in de Schlagershow bij uw eigen Slingeland FM. We maakten even een uitstapje naar Oostenrijk, naar het Salzkammergut, waar de charmante zusjes Sigrid en Marina vandaan komen. U hoorde Das größte Glück. Zometeen kunt u luisteren naar Anna-Maria Zimmermann met 1000 träumen weit, oftewel Toro Nero. En we beginnen met Gigi Anderson. Hij gaat een grote hit zingen van Andrea Jurgens uit het jaar 1981. En hier is voor u Mama Lorraine.

Dat was een prachtige uitvoering van het oorspronkelijke nummer uit 1974 van Cindy en Bert. En nu vertolkt Romy en Christian. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner. En helaas maar waar, als het gezellig is, vliegt de tijd weer gewoon voorbij. Dat betekent dat er voor deze week alweer een einde komt aan de Slagershow. Mijn naam is Björn Wedding en ik bedank u heel hartelijk weer voor het luisteren. Houdt u van de echte volksliedje en blaasmuziek? Luistert u dan vooral elke donderdagavond tussen de klok van 10 en 8 uur naar de Lustige Muzikanten. En ik ben er gewoon volgende week weer. Met een nieuwe Slagershow vanaf de klok van 6 uur. Ik ga eruit met een heerlijke hit, gezongen door Rudy Giovannini, Die Bezoeki Klang door die Sommernacht. En ik wens u nog een heel fijne resterend weekend. En ik zou zeggen heel graag tot de volgende keer.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Centrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Dance Confusion. Dit is Dance Confusion met Peter van der Wel.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Nu, Dance Confusion.
4: Dance Confusion.
5: Non-stop music.

0: Alveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran.

Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt

kracht om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli.